0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Sports op Texel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten. Vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
5: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
3: Radio Texel.
0: Non-stop. Everybody.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Toppers van toen.
4: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
3: Toppers van toen.
4: We leven terug.
6: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
3: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
2: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
4: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
2: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Dit is Radio Texel.
8: Struis.
9: Vroeg.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit is Radio Texel.
7: Struis.
8: Vroeg.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Eerst een klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
3: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen en ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
2: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
4: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
2: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
7: Dit is Doe het lekker zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die via onze site aangevraagd worden, vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10. Op Radio

Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die je via onze website aanvraagt, worden vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 op Radio Texel, de Waddenomroep. Op Texel, maar ook Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Muziek van Madonna om mee te beginnen, altijd goed. Madonna uit 1985 hoorde je Into the Groove. Hartelijk welkom bij Wat een Macchiato tot aan 12 uur, 2 uurtjes van L. En we gaan koffie drinken natuurlijk. Ja, net 10 uur geweest, het tweede bakkie. Dat doen we er nog bij met de koek en Scouting for Girls.

Muziek van de Dijk, Laaiend Vuur, daarvoor de Sugar Babes met Round, Round, Round uit 2002. En de Dijk, Laaiend Vuur, was uit 1994. Maar nog verder terug in de tijd met een lekkere zwoele afzakker van Johnny Nash. 1986 maakte hij het zwoele Rock Me Baby.

Je hoorde Evanescence met Afterlife uit de serie die je op Netflix kan vinden, Devil May Cry van 2025. Ga naar het weerbericht met Peter van der Struis om 22:30 en dat doen we met deze van het goede doel. Alles draait om de eenvoud.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Van L tot 12. Wadden Macchiato.
3: C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. I was just a little boy.

is het. Selavi, hoor je van Claude. Daarvoor Cock Robin, Just Around the Corner. Dit is Psy met Gangnam Style. Erachteraan Wang Chung, waar het een beetje zin is. Met Everybody Have Fun.

Muziek van Wang Chung. Everybody have fun tonight. 1986 was dat een hit. Je luistert aan Radio Texel, de Waddenomroep op de 106.1. En natuurlijk via de streamingsdiensten, waar dan ook op het wereldwijde web kun je naar ons luisteren. Hartelijk welkom als je net staat afgestemd. Straks heb ik voor je Martha and the Muffins, Echo Beach. Maar eerst deze van Curiosity Killed the Cat. In één keer goed. Down to Earth.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartje staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyad schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie, die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Macchiato.
1: Het nieuws van 11 uur geweest. We weten weer wat er op de wereld allemaal gebeurt. En ik ben blij dat je in ieder geval nog luistert. Tot 12 uur van 11 tot 12 met Water Macchiato. Straks heb ik voor je Shawn Mendes met Signorita. Ik zie staan Alessia Dixon met Breathe Slow. Maar eerst terug in de tijd naar 1989 met Donna Summer.

Muziek van de Talking Heads en de Slippery People uit 1985. Wil jij vrijwilliger worden bij de Waddenomroep? Dan zou ik zeker even kijken op onze website waddenomroep.nl. Want daarop staat van alles en nog veel meer geschreven over hoe je vrijwilliger kunt worden bij de Waddenomroep. Wil jij met ons meedoen? Heb je hart voor de Wadden, interesse in media en wil je ervaring opdoen? Of je talent inzetten voor een betrokken publiek? Dan ben je bij ons van harte welkom. Stuur een mail naar info@waddenomroep.nl.

Elbow. Zo heet de band One Day Like This. En we gaan richting het weerbericht met Peter van der Struis. Zo rond 11:30 hebben we dat weer. En dat doen we met twee platen. Straks Marcia Hines met Your Love Still Brings Me To My Knees. Maar eerst deze uit de hitlijsten van nu. Dit is Hugo met Imael Angel en Ultranate.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Van L tot 12. Wadden Macchiato.

Muziek van de Time Bandits uit 1985. I'm only shooting love. En je weet dat je kunt de playlisten terugluisteren, wou ik zeggen. Nou, dat kan misschien ook wel, ja. Je kan in ieder geval op de website kijken wat we allemaal gedraaid hebben en wat we nog gaan draaien in de programma's die er nog komen of de programma's die geweest zijn. Dankjewel Peter, weer voor het weer. Dit is Miley Cyrus, Midnight Sky.

Boy George en de Culture Club. And Do You Really Want to Hurt Me? 1982. We gaan richting 12 uur, we gaan richting de lunch. We gaan lekker eten, ik heb trek weer. Ja, deze dinsdag. Dinsdag is broodje knakworstdag. Ja, woensdag is gehaktdag. Maandag is wasdag. Vrijdag is visdag. Donderdag is ben mijn brood gegeten dag. En vandaag is broodje knakworstdag. Lekker! Ik wens je eten smakelijk in ieder geval. Dit was weer Wada Macchiato. Met Van El, morgen ben ik er weer vanaf 10 uur. Nieuwe aflevering, 10 tot 12. En mocht je vrijwilliger willen worden, je weet het, kijk even op waddenomroep.nl. Daar vind je in ieder geval alle informatie en alles wat je moet weten. En ook wat we van jou verwachten dan. Ja. Je kunt direct aan de slag, staat er ook. Hè. De werktijden zijn flexibel en altijd in overleg. We maken dagelijks programma's op verschillende momenten. Dus er is altijd wel een moment dat bij jou past. En bij jouw beschikbaarheid past. Jong of oud, man of vrouw, maakt allemaal niet uit. www.waddenomroep.nl/vrijwilliger. En dan kom je vanzelf daar waar je wezen moet. Tot aan het nieuws nog. Destiny's Child, Independent Woman ook. Gotta Go Home van Boney M. komt er aan. Fijne middag. Hoi.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
4: I still have a dream. It is a dream deep.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyad aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyad. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 november, september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Zo richting je radio.
0: Dit is Radio Texel. Na, na.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidsstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkewich benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
2: With it all.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos in Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van...
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Maandag 12 oktober. In het Waddengebied vandaag een overwegend bewolkte dag. En het blijft droog. Het kan fris aanvoelen bij een temperatuur die overdag op zo'n 15 graden uitkomt en 's nachts naar een graad of 13 zakt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 4. Kortom, ook op Schiermonnikoog, droog maar fris weer met een matige wind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Wij zijn trots op Texel.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
3: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
2: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden. Bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
2: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
2: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
1: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
3: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran. Almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

één goedenavond. Maandagavond, 8 uur geweest. Dus dan is het tijd voor 2 uurtjes lang reggae op Radio Tissel met Reggae on the Move. En wat hebben we allemaal vandaag? Nou, ik zeg het elke week, gewoon wat je gewend bent. We hebben een beetje naar de laatste reggae uitgekeken. Het was weer een, wat zal ik zeggen, een moeizaam weekje. Toch zijn er wat nieuwe dingen en ook heel wat leuke dingen, hoor, daar niet van. Het komt allemaal langs, tenminste wat wij leuk vinden. Er komt een heleboel uit en een heleboel vind ik of claimers niet te pruimen. En dat draaien we dan gewoon niet. We draaien echt wat wij leuk vinden en af en toe komen we wel eens een plaat wat wij wat minder vinden, maar dat draaien we dan toch. We begonnen trouwens met George Nooks. Heeft een nieuw album. Nou moet ik hem even opzoeken hoe dat dingetje heet. For You heet het, heel toepasselijk. Maar volgens mij was hij al een tijdje uit, maar dat weet ik ook niet zeker. Ze lijken allemaal op elkaar. Dat heb je met George. Het nummer heet trouwens Someone Special. Trouwens, claimers hebben we rond de klok van 8:30 met laatste rekening nieuws. En zijn plaat, CD van deze week, zal ik maar zeggen. Het zijn toch 4 nummers geworden, maar ik heb veel meegemaakt met Reggae on the Move, maar dit nog niet. De 4 van 1. Van 1 CD dus. Maar dat is later. De volgende is van Terrence Riley samen met Michael Rose. Guess who?

Terrence Riley samen met Michael Rose. Maar ja, dat is waarschijnlijk alleen gedaan omdat hij het sampletje gebruikte van Guess Who's Coming to Dinner, Not the Dreadlocks. Die dus. Ja, een leuke plaat. De volgende is van Michael Rose zelf, want dan horen we ze helemaal. Hij heeft een nieuw album uit. Een album heet Healing of the Nation. En deze hebben we nog niet gehad. My Friend Herb. Leuke vriend.

Michael Rose van zijn laatste album, wat best wel aardig is. Er staan ook oude Black Euro klassiekertjes op. Had niet gehoeven. Het album heet Healing of the Nation. En je hoorde het nummer My Friend Herb. Volgens is ook een nieuwe. Dat hebben ze allemaal maar gehad, zullen we zeggen. Die is van Shukadan. Nummer 1, Jungle.

en de Lux Figaro. Ja, het is alweer bijna 8:30, dus ik ga proberen te contacten met Claimers. Maar eerst deze nog even van Jacure.

0: Jacure. Most High Cupful. Op het Sun Is Shining Rhythm. Even kijken. Nou, bijna 8:30. Ik hoop de claims aan de telefoon heb.
1: Ja, kijk. Gelukt. Niet normaal.
0: Ik ga naar huis.
1: Ja, ik weet het ook niet. 2 keer achter elkaar goed, hè? 2 weken achter elkaar goed.
0: Ja.
1: Maar ja, des te beter. Laten we hopen dat het zo blijft. Ik denk het niet, maar laten we het hopen.
0: Ja.
1: Ja, wat gaat dan week snel, man?
0: Ja, hè? Voor dit weet het gewoon weer maandagavond 8:30. Dan moet je weer.
1: Inderdaad. Nou ja, moeten.
0: Is er nog nieuws?
1: Is er nog nieuws?
0: Oh, ik ga daar zo wat op zoek.
1: Nou, er is in ieder geval nieuwe muziek.
0: Mooi.
1: Ja, ik vertelde het jou al stiekem een beetje. Ik heb iets fiks gedaan deze week. Heel vroeger, heel erg vroeger in de vorige eeuw, deden we dit programma ook al. En dan zat ik ook nog in de studio. Zaten we nog samen in de studio. En toen hadden we een item, de 4 van 1. De 4 van 1. Dat deden we, nou eigenlijk volgens mij elke week. Hè?
0: Ja.
1: Pikten we 1 artiest uit en dan zochten we allebei 2 beestplaatjes uit van degene. En dat ging dan in de 4 van 1. Ik denk die halen we weer eens uit de kast, want er is een nieuwe cd van Bucky Joe. En het afgelopen jaar hadden we al hier en daar een beestplaatje van de goede man.
0: Ja.
1: Maar een album was er nog niet, geloof ik. Maar die is er nu dus wel. Het schijfje heet Reverence. En hij is heerlijk, kan ik je vertellen. Ja, ik ging gisteravond die cd luisteren. En meestal gaat het dan de eerste 10 seconden en het volgende nummer, 10 seconden, het volgende nummer. Je kent het wel. Maar bij deze was dat toch wat lastiger. Want er staan echt een heleboel lekkere platen op. Er zat zelfs een Bababoom rhythm op. Ook erg lekker. Even kijken, 17 nummertjes lang. Er zit wel een intro bij, dus zeg maar even 16 nummers. Heerlijk. Ik heb 4 platen uitgezocht van 1 cd.
0: Ja, dat is wel nieuw, hè?
1: Hoe? Dat, nou ja, dat is nieuw, inderdaad. Maar goed, het zijn echt platen die echt wel kunnen. En ik doe het niet voor niks natuurlijk. Ook een beetje tijdgebrek, want ik had nog wat nieuwe dingetjes gevonden, maar ik had geen tijd om het te checken. Ik kan een paar dingetjes opnoemen daarvan. George Nook draaide die al, daar begon je mee,
0: ja.
1: Nieuwe cd. Anthony Q heeft een nieuwe cd. Even kijken, BB Seaton heeft een nieuwe cd, volgens mij. Of is dat een singletje? Nee, is een cd. Is dat wat, die BB Seaton?
0: Nee, dat is een oude meuk.
1: Okay,
0: Conscience heeft ook...
1: Ja, Conscience heeft een nieuwe album, die wou ik ook checken.
0: Dat is een pornoplaat.
1: Ja? Ja?
0: Dat is echt een pornoplaat. Die zingt alleen maar over closetrolletjes met hammer in.
1: Ja, bababom dus.
0: Echt alle platen, geloof ik, hoor. Ik heb het zelf een beetje meegenomen, dus.
1: Dat mokkeltje ook laat, toch? Met dat album? Hoe heet ze ook alweer?
0: Die heb ik ook nog meegenomen. Spice.
1: Ja, die met Beanie Man, die, zeg maar. Spice, ja.
0: Ja.
1: Ja, daar doet ze nog wel wat dingen mee samen.
0: Dat hoeven wij niet te weten.
1: In ieder geval muzikaal.
0: Oh!
1: ik heb een Ghetto Christmas van Honorable.
0: Ja, ik heb een heel even stukje geluisterd. Dan denk je, nou,
1: dat is niks.
0: dat wordt hem dan, hè? Maar nee, hoor, het kakt toch helemaal weer in, joh. Het is echt dramatisch, die kerstplaat op een reggae.
1: Meestal met kerstplaten, hè? Maar ik zag het staan. Ik denk, wat dan is het? Kijk. Joe Mirza Marley heeft een nieuwe plaat, Point of View, ook niet gecheckt.
0: Samen met zijn broertje, geloof ik.
1: Oh, dat weet ik
0: niet. In combination, ja, ik vond hem niet zo.
1: Oké.
0: Een single, toch?
1: Ja, single.
0: Ja.
1: Point of View. Even kijken, dan heb ik 1 rhythmpje, volgens mij, Don't Disturb Rhythm. Ik weet niet of het wat is, want ja... Zoals al eerder vermeld, ik heb het allemaal niet gecheckt. En nog wat verzamelcd'tjes, die moet ik ook allemaal nog... als het er wat is, dan hoor je het volgende week. Of misschien dat jij in tweede uur nog wat, wat doet.
0: Ja.
1: We zullen het zien. Maar ja, 4 platen van 1 cd, van 1 nieuwe cd.
0: Ja.
1: Hoe krijg je het voor elkaar?
0: Ja.
1: We gaan het toch doen. En het is ook niet zo dat het gaat vervelen, want het, de ene plaat is rustig, de andere plaat... ja, daar kun je wel een...
0: Ja?
1: Een afterparty mee, mee op gang brengen, zeg maar.
0: Oké.
1: Ja, zo heb ik het ook een beetje... van rustig naar, naar wat ruiger heb ik het ook in die volgorde een beetje uitgezocht. Is het trouwens technisch mogelijk om, om 4 platen van 1 album achter elkaar te rollen?
0: Ja, ja, ja joh. Kun je zelfs zeker achter. Ja, zeker.
1: Oké, oké. Okay.
0: Staat
1: ja, ik ben er al een tijdje uit, hè. Uit die,
0: Staat gewoon in de computer, joh.
1: Oké. Okay. Nee, dan, dan hebben we geen problemen. Zal ik de platen opnoemen
0: ja,
1: die ik uitgekozen heb? We gaan zo meteen beginnen met Pray More Strength. Ik weet niet wat strength betekent, maar zo heet de plaat. De tweede die je gaat horen is samen met Horace Martin. De plaat heet Traveling. Die klonk wel heel bekend. Is voor mij gewoon een klassiek deuntje. Wel een beestplaat. De derde van Bugs Joe is Set Up The Sound. Ook een beestplaat. En als laatste ook een combination style. Samen met Michael Prophet en Daddy Freddy. De plaat heet Hypocrite. En daar zit hij in, hè? Nee, niet met die banaan! Let maar op.
0: Okay.
1: Let maar op. Michael Prophet.
0: ja, ik heb al wat platen vandaag voorbij horen komen. Ik denk elke week hetzelfde grapje, maar...
1: Ja, oké, okay, maar...
0: hij blijft leuk.
1: Hier zit hij zit hier weer in, hoor. Nummer 4.
0: De hele tros of gewoon 1?
1: Ja, nee, de hele 3 minuten lang.
0: Oh.
1: Hij komt 3 keer terug, geloof ik. maar goed. Ja, voor de rest heb ik eigenlijk... ja, ik wacht nog steeds een boetje natuurlijk. Maar ja. Dat duurt nog een maandje. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ondertussen doen we het met Blackout JA toch zomaar. Die lijken wel een beetje op, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Eerlijk is eerlijk. Dus... Maar ja, ik heb ook geen concerten gegeven. Ik zag hier als borden langs de weg staan met Tommy Lee Sparta of zoiets. Maar dat volgens mij is dat dancehall.
0: Is er in Rotterdam eraas niet wat?
1: Vaker voorbij komt.
0: Is er in Rotterdam eraas niet wat? Met Aswad, Liperi en...
1: Ik heb geen idee.
0: Oh.
1: Maar ik heb me er ook niet echt in verdiept hoor, al een tijdje.
0: Oké. Okay.
1: Heb ik gezegd.
0: En daar bel ik je eigenlijk wel
1: maar,
0: voor.
1: ja, maar goed...
0: Nee hoor.
1: Dat is meer tussen hemel en aarde.
0: Ja.
1: Of zo.
0: Hallo.
1: Ja, zullen we maar gaan beginnen dan?
0: Ja, ik kan mezelf maar voor het journaal horen tenminste. Bij het plaatje.
1: Even kijken, volgende week de beste van de maand hè?
0: Ook nog. Ik
1: kleine
0: denk
1: ze... kans dat die van deze cd afkomt.
0: Daar was ik al bang voor, ja.
1: maar weet ik nog niet zeker. Hè?
0: Oh.
1: Maar de kans is groot.
0: Dat horen we volgende week.
1: Dan moet het nog welke plaat, hè? Welke
0: ja,
1: plaat
0: ja, ja, ja.
1: Dat is niet makkelijk.
0: Dat horen we volgende week.
1: Ja. Reverence is het nieuwe schijfje van Buggy Joe. En waarschijnlijk ga je er wel meer platen van horen in de komende weken. Maar in ieder geval ga je er nu vier horen. We beginnen rustig met het nummertje Pray More Strength.

0: is Missy Banaan.
1: Dat waren wel groene. De platen van Clemens voor deze week, zoals ze even afkondigen, komt allemaal van één cd af. Van de cd van Bucky Joe. Even kijken hoor. Heeft hij ook een naam? Even kijken hoor. Dus, nou, misschien komt het vanzelf tegen op het mailtje. We zullen ze even afkondigen. Je hoorde eerst Pray More Strength. En we weten nog steeds niet wat het betekent. Hebben we ook niet opgezocht. Dus dan, daarom weten we het ook nog niet. Als tweede hoorden we Bucky Joe samen met Horace Martin en het nummer Traveling. En als derde hoorden we weer Bucky Joe van het album iets. Ik zal het even opzoeken hoor. Set Up The Sound. En dat klopt wel. Ik denk dat het op een rhythm staat ergens. En als laatste hoorden we net Bucky Foe. Typfoutje. En Michael Prophet samen. En Daddy Freddy. En die Daddy Freddy die doet het ook nog steeds. En die is, dat is toch wel een oude knaar volgens mij hoor. Het nummer Hypocrite. En het album heet, dat weet ik niet. Nou ja, dat komt nog wel een keer. Volgende week waarschijnlijk nog een keer Bucky Joe. Vast wel. En volgende week ook Clemens weer rond de klok van 8:30. En dan zijn weer zijn 4 platen. En de best of volgende week. Dus het is weer de laatste uitzending van de maand. Doe er nog even gauw eentje voor 9. En die is van een oudje van Tony Rebel. Maar wel heel lekker. No Ja.

Noja. Ik kwam weer een oud penthouse dancehall cd'tje tegen. En stond hij op. Allemaal op dit ritme, zeg maar. Tony Rebel dus. Het is nog een paar seconden tot 9 uur. En om daar nog een plaatje voor te draaien, dat lijkt me een beetje te gek. Straks dus een 2 uurtje reggae on the move. En dan beginnen we met Boetjoe. Ja, we gaan hem even warm maken voordat hij vrijkomt. Tot zo.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
2: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
1: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
3: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
1: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

of My Salvation. Het tweede uurtje Reggae on the Move is daarmee begonnen. En vorige week zei Clemens al, als je aan boetje doet, denk je ook meestal aan Wayne Wonder.

Veenwonder en Do You Love Me. Er is nog wel een lekker ritmpje uitgekomen trouwens. Ik was hem al bijna vergeten. Het State of Emergency Rhythm. En een lekkere plaat. De eerste trouwens ook. Kabaka Pyramid samen met Capleton. Okay.

0: Ik heb toch een nummer van meegenomen. Nou ja, luister zelf maar. My Own. Conscience. Sub.
1: Ja, merci. Anything me tell you to do, do it now. You hear me?

En de G-man, Russ Reintje dus, ook van het zelfalbum. De volgende is van Mr. Williams, samen met de Mongo's Hi-Fi.

Mongo's Hi-Fi. Samen met Mr. Williams. En The Industry. Volgende is ook combination. Yuri en Capra Dread. Ja.

like that. En Tell Me Why. Dit is Spice, met het enige goede nummer van het album. Album heet Captured. En het nummer heet Black Hypocrisy.

Spice. En Black Hypocrisy. Dit zijn de New Kingstons. En Key to Life.

0: Ik kwam een hele oude plaat tegen van Admiral Bailey. Even kijken, het album heet Original. En je hoort het aan dat gekraak wel. Het nummer heet Swinging My Love.
1: Now this is the tune of a little difference. So why you listen?

0: met het rustige nummer en Root Boy. Op de Root Boy shuffling van, hoe heet het ook weer? Israel, toch? Vibration. Dit is Randy Valentine.
1: Check it.

Randy Valentine in Vigiland. En ja jongens, het is gewoon alweer bijna 10 uur, hè. Oh, oh, oh, het is zo weer voorbij. Volgende week zijn we er weer als het goed is. Dan ook weer Clemens met het laatste reggae nieuws en zijn platen voor die week. En we doen de best toch volgende week, hè? Want het is de laatste uitzending van november alweer. Ja, ja. Dat is allemaal volgende week.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. De woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
2: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
1: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken, werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS.
0: De Wadden, de Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer. Opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
4: This is international.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van
0: dit is Radio Texel. Non-stop.

0: is Radio Texel.
1: Je zou moeten weten hoe benauwd ik het soms krijg.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Renen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Renen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was